0: Warmig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Gelderland. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: A1 Radio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. You can...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goed voor elkaar.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
7: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
8: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverde.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverde.nl en doneer.
9: Het geluid van de velen. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

Electric Dreams. En daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. De nieuwe single van Mart Hoogkamer. En dat gaat over kroegen. Het is inmiddels 12 minuten na het tijdstip van 7 uur. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Radio Nunspeet staat aan en hou hem aan. Van harte welkom bij de Veluwe Startup. In deze vakantieperiode met afwezigheid van Marcel samen met Ben of Bart. En vandaag doe ik het met laatstgenoemde. Nou ja, Marcel heeft de vakantie er al op zitten, want hij was de hele week al weer met de Veluwe Startup in de weer hier op de radio. Alleen gisteravond natuurlijk de nacht van Nunspeet en daarna de afterparty in Eetcafé De Stoof. En Marcel die mocht daar de muziek verzorgen. Kijk eens aan. Dus ik denk dat hij momenteel gestrekt ligt. En mocht hij niet gestrekt liggen, in ieder geval, hij zal aan het bijkomen zijn van ongetwijfeld een hele gezellige afterparty. Goed, goedemorgen dus bij een nieuwe aflevering van de Veluwe Startup. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben natuurlijk wat betreft het nieuws de beschikking over de kranten, de Telegraaf en de Stentor. Verder ook nog online nieuws op de verschillende websites. Onder andere de website rtvnunspeet.nl, maar ook de website van de VRMG. In de tweede uur natuurlijk, de klomplaat, gezellige Hollandse plaat. Altijd voor alle liefhebbers van het Nederlandse lied. Maar ja, er zijn eigenlijk die andere Nederlandstalige plaatjes die we in het programma draaien ook voor. Maar dit is gewoon meteen aan het begin van het tweede uur van de Veluwe Startup. De klomplaat, vaste prik, is dat zo'n Nederlandstalige plaat. De horoscoop komt langs voor diegenen die vandaag wakker zijn. Of die vandaag wakker zijn. Ja, ik hoop dat je wakker bent als je vandaag jarig bent en misschien blijf je ook nog wel even liggen. In ieder geval, de verjaardagshoroscoop komt ook langs. En natuurlijk zo door het hele programma heen ook aandacht voor het weer. Laten we even kijken naar wat dingetjes op de voorkant van de krant. Want ondanks regen staat het grondwater nog zeer laag en maatregelen blijven uit. Maar als we dan toch over het weer hebben, ook vanmiddag code geel in het hele land vanwege onweersbuien. Nou, dan de sport. Belgische woede. En dan hebben we het over hockey na het verlies tegen Oranje op het WK Hockey. Een schande voor de hockeysport. Nou, kijk eens aan. Buitenlandse hulp is volgens het ministerie in Nepal nog niet nodig bij reddingswerken. En een Australische draagmoeder krijgt een tweeling. Hou je vast, die geen familie van elkaar is. Nou, als we het dan toch over dat soort dingen hebben in... Er is ook iemand, een donor is er ergens opgedoken. En die heeft nog wel wat nakomelingen. Want een informele massadonor heeft zeker 121 kinderen. En het ministerie greep niet in. Is dat ergens in de binnenlanden van Afrika of een heel ver wegland? Nou nee, het is gewoon in Groningen en de omgeving. Hè? Dus gewoon hier in Nederland nogmaals een massadonor. Met zeker 121 kinderen en misschien lopen er hier en daar nog wel een paar rond. Nou, dan voetbal. Gisteravond natuurlijk zowel FC Twente als Ajax allebei door. Allebei gewonnen. Dat waren

Can't Hurry Love. En daarvoor de hit van dit moment voor Marco Schuitmaker. Loesoe, ja, alvast een klein beetje vooruitlopen op de vrijdagmiddagborrel. En nou ja, zullen we het dan maar houden op de vrijdagochtend koffie. Cappuccino in dit geval hier in de studio. In ieder geval, Marco Schuitmaker horen we met Loesoe. Ja, dan even het voetbal van gisteravond. Voor diegenen die het gemist hebben, misschien wel omdat ze na de nacht van Nunspeet waren. Nou, eerst maar even FC Twente. Want Wout Weghorst kan zijn geluk niet op naar zijn belangrijke doelpunt voor FC Twente in de play-offs van de Conference League tegen Quarabac. De 34-jarige Weghorst was eindelijk belangrijk voor de Tukkers nadat hij de afgelopen weken veel kritiek had gekregen. Hij scoorde in de verlenging voor FC Twente, waardoor de Tukkers virtueel met 2-3 voorkwamen over twee duels. En uiteindelijk won FC Twente over twee wedstrijden met 4-2. En plaatste het zich voor de competitiefase van de Conference League. Ik ben super blij, zei Weghorst na afloop. Het is een bijzondere avond. En ik wil eerst iemand bedanken. En ja, voordat je nu denkt, oh, dat zal zijn vrouw wel zijn, of zijn moeder, of wie dan ook. Nee, hij wil eerst iemand bedanken, en dat is God. Hij heeft me veel energie en kracht gegeven, en dat wil ik even zeggen, aldus Wout Weghorst. Ook Ajax die heeft gisteravond gevoetbald. En Ajax die gaat de Conference League verder door in een doelpuntrijke wedstrijd. Hebben ze dat gisteravond gedaan. Want Ajax heeft namelijk een doelpuntrijke zege gehaald gisteravond. En dat deden ze tegen FC Sion. Mede door een uitblinkende Tolu. Ja, en nu komt er een naam. Ja, ik heb hem al wel zien voetballen, maar ik kan nog niet uit het hoofd zeggen hoe die heet. Maar ik heb hier op papier voor me staan Arokodare. Nou, in ieder geval, het is die met dat lange matje. Die donkere jongen met dat lange matje. Die is dat. Nou, dat was gisteravond de uitblinker. En Ajax won uiteindelijk in de Johan Cruijff Arena met 5-3 van FC Sion. En dus ook door naar de volgende ronde. Nou, er wordt vandaag geloot, want gisteravond, of gisteren is er al geloot voor de Champions League. En vandaag dus ook voor de wedstrijden waarin Ajax, AZ, NEC en FC Twente alle vier nog meedoen namens Nederland. Dan werd er ook hard gelopen in Zürich en Femke Broeders. En die heette vroeger gewoon Femke Bol. Maar ja, na haar trouwen, Femke Broeders Bol, die verbaasde zichzelf gisteren met haar toptijd op de 800 meter bij de Diamond League-ontmoeting in Zürich. De atlete klokte een tijd van 1:54,71 en verpulverde daarmee haar eigen Nederlandse record dat ze vorige week had gelopen, 1:55,41. Ze werd trouwens niet de winnaar, nee, ze werd tweede en ze moest alleen thuisloopster en favoriete Audrey Werro voor zich dulden. En die liep over de 800 meter 1:53,70. Nou, kijk eens aan. Het is trouwens de derde keer in korte tijd dat Femke Broeders Bol het Nederlandse record evenaart of verbetert.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

De school altijd in voor een feestje met hun nieuwe plaat Proud to be Fout. Het is inmiddels 7:55. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. Ja, het hockey van gisteravond en de Nederlandse hockeysters hebben zich gisteravond op het WK hier in eigen land geplaatst voor de finale. Voor eigen publiek won de ploeg van bondscoach Raoul Eeren met 1-0, maar moeizaam van België. Voor Nederland is het de 8e WK-finale op rij, maar makkelijk ging het niet in de halve eindstrijd in een uitverkocht hockey Wagener Stadion. Vooral in de eerste twee kwarten had Nederland het moeilijk met de hoge druk die de Belgische dames bij Vlagen neerzetten. Nou ja, het ging allemaal maar moeizaam en bij de bevrijdende treffer bleef het in de wedstrijd, die 1-0. Maar Nederland kwam vlak voor tijd nog wel met de schrik vrij. België juichte al voor de 1-1. Maar die goal werd na het bekijken van de beelden afgekeurd vanwege indirect afhouden. En dat is een term uit het hockey. De Belgische dames, die waren ziedend. Er werd gevraagd aan een van de Belgische hockeyvrouwen wat er aan de hand was. En Stephanie van den Borre die nam na afloop voor de Belgische televisiecamera geen blad voor de mond toen haar werd gevraagd waarom de arbitrage volgens haar naar de videoscheidsrechter ging. Omdat het Nederland is, zo voeterde ze. Ik verlies liever met 10-0 dan op deze manier. Dit kan ik niet accepteren. De finale vindt morgen ook in datzelfde Wagener Stadion in Amstelveen plaats. Dan is Argentinië, net als 4 jaar geleden, de tegenstander voor Oranje. De Argentijnse dames wonnen in de halve finale, maar nipt met 1-0 van Australië. Dan hebben we ook nog een bericht over Duitse kinderen. Nee, het gaat niet over dat busongeluk, maar dit gaat over andere Duitse kinderen. 16 in totaal. En de KNRM heeft 16 Duitse kinderen gered uit de zee bij Ameland. De kinderen kwamen plotseling in de problemen door een sterke stroming. Ze kwamen allemaal met de schrik vrij. De kinderen waren volledig in paniek en hebben doodsangsten uitgestaan, zo schrijft de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM, op Instagram. De kinderen waren op kamp op Ameland en gingen zwemmen in de zee. Door de sterke stroming raakten ze in de problemen en moest de KNRM uitrukken. Een van de lifeguards, ja, mooie naam, het is gewoon hier in Nederland, maar een van de lifeguards heeft 7 kinderen zwemmend uit de zee gehaald. Een andere lifeguard hing bij een groep kinderen aan een surfplank in de branding. Bij elke golf werden de kinderen van de plank weggespoeld. En die kinderen zijn uiteindelijk ook naar de kant gehaald. De KNRM schrijft dat het incident ook aangrijpend was voor de kampbegeleiding, want zij waren bang dat de kinderen voor hun ogen zouden verdrinken. De lifeguards van Ameland zijn langsgegaan bij het kamp en daar werden ze onder een groot applaus en knuffels van de geredde kinderen. Of die lifeguards daar bij Ameland ook gekleed zijn in rode badkleding, zoals we kennen van vroeger van Baywatch, dat weet ik niet. Ik heb er geen beelden van gezien.

Dat is zomaar even een onaangekondigd verzoekplaatje ertussendoor, speciaal voor Lex Terpstra. Ja, Lex, ook bij de radio. Lex woont op de Hoge Enk. En in verband met de gebeurtenissen van afgelopen week was deze speciaal voor Lex dus. En Lex, we vergeten haar niet. Andy Kim en Baby, I Love You. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren, hè. We zullen zo dadelijk maar eens even over code geel gaan praten en dan hebben we het over het weer. Maar eerst nog deze, een klassieker van Frans Bauer. En het gaat over Verloren.

0: Vrijdagmiddag geldt code geel in heel Nederland vanwege onweersbuien. Daarbij is er risico op, ja, houd in de gaten, omvallende bomen en wateroverlast. Afgelopen nacht gold ook de waarschuwing voor het hele land al. Code geel dus. De buien die trekken vandaag vanuit het zuidwesten richting het noordoosten en verlaten het land vanavond. Het KNMI waarschuwt voor windstoten waarbij bomen kunnen omvallen, en bij de buien zijn windstoten van 60 tot 75 km per uur mogelijk en ze worden geflitst. Vooral in het oosten is de kans op 2 centimeter hagel. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 40 mm neerslag vallen. In de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland geldt de waarschuwing vanaf 12 uur straks tot vanmiddag 5 uur. En in de andere provincies is de weercode geel wat later van kracht, tussen 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond. Het noodweer kan wateroverlast veroorzaken. Doordat de grond nog droog is, kan de bodem dat vele water niet goed opnemen. Vanaf volgende week gaat het KNMI trouwens appgebruikers waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Een gebruiker die krijgt een melding wanneer zo'n zware bui binnen een kwartier op zijn of haar locatie wordt verwacht.
1: Goedemorgen, Radio Nunspeet. 1, 2, 3, 4.

Met me mee en daarvoor ook nog lekkere 60er-jaren klassiekers Sam de Chemin en de Pharaohs en Woele Boele. Een 86-jarige Duitser is herenigd met zijn rugzak die hij ruim 60 jaar geleden verloor bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Een wandelaar vond de tas halverwege juli en de politie wist de rechtmatige eigenaar uiteindelijk op te sporen. De politie overhandigde de tas aan de zoon van de rechtmatige eigenaar, want de man zelf kon om gezondheidsredenen niet zelf naar Tirol komen. Het is alweer tijd voor de reclameboodschappen voor het journaal van 8 uur. Daarna wederom een blokje reclame, gevolgd door de knuffelplaat en dan het tweede uur van de Veluwe start op, met natuurlijk de klomplaat, de verjaardagshoroscoop en ook het weerbericht komt langs en natuurlijk een heerlijke muziekmix. Blijf luisteren naar Nunspeet FM.

Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje

0: om heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg, omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepen.nl.
3: Kipliefhebbers, opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair. 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
6: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
7: Agrotuin en dier.
8: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
7: Agrotuin en dier.
8: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuin.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
5: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
6: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
7: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
6: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
7: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
8: Lunch, diner, borrelen en stappen.
9: Café De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent...

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: You So and You Conquered. En daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. De nieuwe plaat van Mart Hoogkamer. En die gaat over de kroegen. Het is inmiddels 11 minuten na het tijdstip van 8 uur. Van harte welkom bij het tweede en ook laatste uur van de Veluwe. Start op. Ja, je was er alweer helemaal aan gewend afgelopen week. Marcel achter de microfoon, terug van vakantie. Alleen, hij is er vanochtend niet. En ik heb het eerder vanochtend ook al verteld. Gisteravond natuurlijk de nacht van Nunspeet. En Marcel die mocht de afterparty verzorgen bij Eetcafé De Stoof. En tegenwoordig begint zoiets om 12 uur, hè. Ik weet nog, toen ik in het Nunspeetse nachtleven werkzaam was. Het Nunspeetse nachtleven, het avondleven. Wij begonnen s'avonds om 7 uur en dan op zaterdag om 11:30 dicht. En dan door de week om 12 uur dicht. En dat was het. Maar tegenwoordig beginnen ze om 12 uur. En dat gaat dan door tot 4 uur. Prima. Ik ben daar niet meer bij betrokken. Ik kan het ook niet meer volhouden, laat ik dat maar eerlijk zeggen. Maar Marcel die was dus gisteravond bezig met de afterparty in een bomvol eetcafé. Kijk eens aan. Hij is momenteel aan het bijkomen. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Je doet het dus tot aan 9 uur met ondergetekende. Wat hebben we? Natuurlijk zo dadelijk de klomplaat. De verjaardagshoroscoop komt langs. En we hebben ook nog showbiznieuws over Gladys Knight. Maar ook over Dolly Parton. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Nunspeet FM.
1: Radio Nunspeet. Hollands. Herkenbaar. Met de klompplaat.

0: Ja, het kan zijn dat je de voorkeur geeft aan het liedje van Freddy Brecht, De Rode Rozen. Maar ja, mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar deze. De Grote Zampano. En daarvoor hadden we de Hollandse Klomplaat. En ach, je mag best weten, werd ook een beetje speciaal. Nou ja, een beetje speciaal. Heel speciaal gedraaid voor Gijsje Franken. Gijsje, die kennen we natuurlijk als voormalige telefoniste hier bij Radio Nunspeet. En ze geeft ook de waterstanden door aan onze weerman Felix Kamphuis. Nou, die Gijsje was afgelopen week jarig. Gijsje, nogmaals met terugwerkende kracht van harte gefeliciteerd. En zullen we het maar één keer zeggen? Ja, je zegt het eigenlijk niet van een dame, maar Gijsje is 79 geworden.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. No. De verjaardagshoroscoop. Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, dat gaat een paar keer nog zo door. De verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag op deze vrijdag, de 28e augustus, jarig zijn. En ja, ik zal het maar eerlijk vertellen. Ik heb de verjaardagshoroscoop even doorgelezen. Ik vind hem een beetje ingewikkeld. U zult ervan genieten als uw artistieke ader openspringt en u mooie dingen kunt maken. Diverse planeten zullen u aanmoedigen andere terreinen te verkennen en u kunt uzelf verrassen met de activiteiten die u ontplooit. Op spiritueel niveau kunt u een emotionele groei doormaken. Ik zei het al, ik vind hem een beetje ingewikkeld, als je dat zelf ook vindt, als je vandaag jarig bent op deze 28e augustus. Ja, in een ander medium staat nog weer een andere horoscoop voor diegenen die vandaag jarig zijn. Nou, dat spreekt mij iets meer aan, want als u graag flirt, dan moet u voorzichtig zijn, want u kunt ongewenst de aandacht trekken. Investeren in een langdurige relatie is de moeite waard. Er kan u iets ontsnappen waarover u beter kunt zwijgen. Dus denk na voor u spreekt.

Justin De Wild en Thierry O. En daarvoor de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold me against it? Ja, in het nieuws hoorden we het ook al. Vals spel bij de makelaar. Bijna 1000 klachten. Want in iets meer dan 4 maanden tijd kwamen bijna 1000 klachten over makelaars binnen bij de vereniging Eigen Huis. Luister, vriendjespolitiek, prijsopdrijving, veranderende spelregels tijdens het biedproces. De aantijgingen over de makelaars zijn niet mis. Het zijn schimmige praktijken die al veel te lang duren, aldus Cindy Kramer. Hoogtepunt hierbij een voorbeeld is: oh, mijn eerste bod bleek later al het hoogste, maar er werd nog steeds zogenaamd overheen geboden. En dat terwijl dus het eerste bod al het hoogste was. Zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws. Daarna, oh, de dagelijkse Roy Orbison plaat. Tenminste, in het programma De Veluwe staat op. Waar we voor gekozen hebben, dat houden we nog even geheim. Maar eerst zijn hier nog de Bee Gees.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: De gebruikelijke Roy Orbison plaat hier in de Veluwe Stadop. Blues in my mind van Roy Orbison. Kijk even naar de website rtvnunspeet.nl en we zien daar een bericht van de gemeente en dat betreft iets in Elspeet. Wat is er aan de hand? De gemeente wil namelijk een nieuwe schaapskooi bouwen aan de Schotkampweg 159 in Elspeet. Voordat daarvoor een apart plan wordt gemaakt, wil de gemeente eerst de woning op deze locatie kunnen verkopen. En tegen dat plan is een zienswijze ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele aanpassingen gedaan. De gemeente die kocht de woning, schuren en grond aan de Schotkampweg 159. De woning was onderdeel van een bedrijf, maar dat bedrijf is inmiddels verdwenen. Daarom wil de gemeente de bedrijfswoning veranderen in een gewone woning en daarna kan de woning worden verkocht. De grond naast de woning is dan bedoeld voor de nieuwe schaapskooi. De bouw daarvan valt nog niet onder dit plan en daarvoor volgt later een aparte procedure. Ja, een zienswijze, oftewel een klacht. En die zienswijze is ingediend namens een bewoner van de Hooiweg in Elspeet, maar ook een bewoner van de Veldregel hier in Nunspeet. Of die nu direct belanghebbende is hier in Nunspeet bij een eventuele te bouwen schaapskooi in Elspeet. Nou ja, daar heb ik mijn twijfels over, maar het zal ongetwijfeld zo zijn. Volgens de twee mensen die de zienswijze hebben ingediend, had de gemeente onderzoek moeten doen naar stikstof en naar beschermde planten en dieren. Vooral de geplande sloop van enkele schuren kan volgens hen gevolgen hebben voor de beschermde soorten. Ook wijzen zij erop dat in het ontwerp geen verbod stond op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de agrarische grond achter de woning. En daardoor kunnen deze middelen volgens hen te dicht bij de woning worden gebruikt. De twee mensen van de zienswijze vinden ook dat de woning en de nieuwe schaapskooi samen moeten worden bekeken. De schaapskooi kan volgens hen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat. En andersom kan de aanwezigheid van een gewone woning mogelijke beperkingen opleveren voor de schaapskooi, zo stellen zij. De gemeente is het daar niet mee eens. De plannen voor de schaapskooi bevinden zich trouwens nog in de beginfase. En daarom wordt daarover later een aparte procedure gevoerd.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Roger van Barneveld. De opvolger van de zwoele zomernachten, de zon, de zomer en het strand. Ja, ik had nog beloofd showbiz nieuws over Gladys Knight, want Gladys Knight heeft besloten om het rustiger aan te doen. De inmiddels 82-jarige zangeres kondigde op Instagram aan haar optredens te minderen en zich te richten op de volgende fase van haar carrière en haar verdere leven. Ze gaat namelijk meer tijd besteden aan projecten met haar man en op bezoek bij mijn kleinkinderen. Nou, daar kan ze voorlopig nog eventjes mee vooruit, want Gladys Knight en haar vierde echtgenoot hebben samen 17 kleinkinderen. Nou, bezoekje na bezoekje na bezoekje. Ook nog nieuws over Dolly Parton, want Dolly Parton mag er dan niet meer zijn. Maar haar team zal de komende tijd namens haar nog diverse dingen maken en uitbrengen die bij leven nog haar goedkeuring hebben gekregen. Volgens haar manager werkte de zangeres, die afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed, tot op de dag van haar overlijden nog aan meerdere projecten. Zo zat er onder meer nog een Avatar-show van Parton in de pijplijn, net als een biopic en een documentaire. Komende maand wordt ook nog Dolly's Life of Many Colors Museum in Nashville geopend. En in januari gaat op Broadway een musical over haar Dolly, a true original musical, in première. Nou, Dolly Parton, van haarzelf zei ze: ik ben te klein en ik heb te veel haar. En ik heb ook te veel, en dat had te maken met haar borstomvang. Dolly Parton, hier is ze, op Nunspeet FM. In de Veluwe staat op met You Are.

Dolly Parton. Ja, ze was wel eerlijk over zichzelf, hoor. Alleen één dingetje, dat is niet uitgekomen. Want ze heeft altijd gezegd, ik word 100 jaar. En dat is dus niet gelukt. Want afgelopen week op 80-jarige leeftijd overleden Dolly Parton. Laten we eens kijken naar het weerbericht. Vanochtend begint grijs door de aanwezigheid van laaghangende bewolking en regionaal ook wat mist. Al vrij snel breekt vanuit het westen de zon geregeld door en loopt de temperatuur flink op. Maar dan vanmiddag trekken onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. En de wind, waar is die? Nou, bij een

Jongens met Adio Amore Adio. Let op, want in verband met het aanbrengen van nieuw asfalt zal de industrieweg in Nunspeet van 7 tot 24 september van de Jumbo tot de Van Oortstraat op werkdagen 's avonds vanaf 7 uur tot de volgende morgen 6 uur voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. Omrijden kan via de Nijverheidsweg en de Harderwijkerweg. Naast het vernieuwen van het wegdek wordt ook het fietspad opnieuw geasfalteerd en verbreed. Ook de aanliggende Energieweg, de Amperestraat en de Voltweg die worden vernieuwd. De eerste week zal in het teken staan van het wegfrezen van het oude asfalt en in de tweede week wordt het nieuwe asfalt en de beleiding aangebracht.

laatste aflevering van het programma De Veluwe staat op. Het programma gaat er even van tussen. En het is er weer aanstaande maandagochtend tussen 7 en 9 voor een nieuwe radioweek. En dan met de vertrouwde presentatie van Marcel Bonte. Ja, en morgenochtend tussen 7 en 9 natuurlijk Muziekboutique. De Nederlandstalige Muziekboutique met Dirk Havenkamp van 7 tot 9. En wij spreken elkaar dan om 9 uur weer. Van Musli, ja, je bent nog niet van me af. Sorry, het is eventjes niet anders. In ieder geval bedankt voor het luisteren op de nieuwsredactie. Inmiddels aangekomen Mehdi en Kaylee, allebei aan het bijkomen van de nacht van Nunspeet en de afterparty. Ik heb het idee dat Kaylee iets meer bij moet komen dan Mehdi, maar dat zal te maken hebben met de leeftijd. In ieder geval mede namens de dames van de redactie ook een hele fijne luisterdag toegewenst met Radio Nunspeet. Zo dadelijk van 9 tot 12. Ja, inderdaad, de ochtendkracht met Klaas van het Hof. Hey.

0: Jacob en Coba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Coba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit, iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4 of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland, zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
3: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
5: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
6: Oh, oh, Agrotuin en Dier.
5: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuin en Dier.
7: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
8: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus... een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 10:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9:00 bij de Vetkamp in Barneveld. En de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jou.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1media.nl.

0: Groep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jou.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio. Adoh.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Mama.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: magic man, mama.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar AE Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond, Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 9:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp in Barneveld en de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon, tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Leschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Boekholt O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: deze.
1: Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio, goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Picking up my stuff, loading up my car. Driving in the night, but it's not that far.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Leschert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio is A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 29 augustus een diersporenexcursie in de bossen bij Kootwijk. Onder leiding van gidsen Sylvia en Rolinda gaan de deelnemers tussen 10:30 en 11:30 op zoek naar de sporen die dieren in het bos achterlaten. Tijdens de excursie leer je welke verschillende sporen er zijn. Van pootafdrukken tot vraatsporen en andere aanwijzingen die dieren onbewust achterlaten. De gidsen vertellen waar bezoekers op moeten letten en hoe ze aan de hand van een spoor kunnen herkennen welk dier er is geweest. De excursie is geschikt voor deelnemers van 12 jaar en ouder. Deelnemers verzamelen om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp in Barneveld en de excursie zelf start om 9:30 op de parkeerplaats bij Houtzagersweg 13 in Kootwijk. We eindigen rond 11:30 op dezelfde plek. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg, is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuw Band, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: over Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: This ain't no disco.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tablootje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van drie kunstenaars.

0: Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Jouw regio. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Mocht je nog vaststaan in de file, blijf dan vooral luisteren. Feel Good Friday maakt de start van jouw weekend compleet. Met zometeen in de show een blik op de afgelopen week, nieuwe muziek. En het is de laatste vrijdag van de maand. Dus traditiegetrouw, Foute Friday vanaf 6 uur.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Straks de spionnenbaas op bezoek, tweeling, maar toch misschien ook weer niet. En we weten iets meer over GTA 6.

0: Ja, ik probeer de zomer een beetje voor je terug te roepen. Is het nog niet helemaal gelukt als ik naar buiten kijk? Maar ja, misschien als we nog een paar zomernummertjes draaien, dat het dan wel lukt. Jamaican, Hugo Ansolto hier bij Feel Good Friday. En daarvoor Bon Jovi, It's My Life.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En het is vrijdagmiddag 28 augustus 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En de week die sluit wat rommelig. Als je naar buiten kijkt zie je dat de weergoden het op ons gemunt hebben. Dus een stevige bak regen, die hebben we al wel gehad. En wellicht komt er nog wel weer een beetje bij. Maar goed, dat gaat natuurlijk de pret niet drukken, want het is toch bijna weekend en dat is toch wel heel erg lekker. Zelf moest ik deze week de hele week heen en weer reizen naar Den Haag voor werk, met de trein heen en weer, uur heen, uur terug. Dus die lange dagen die ik daar toen gemaakt heb, ja, dat gaat dan niet bepaald in de koude kleren zitten. Dus ik kijk wel heel erg uit naar weekend. Ik hoop dat jij dat ook doet. Misschien wel nog in de file, want het is aardig druk op de weg door de regen overal. Dus mocht je ergens vaststaan, blijf vooral lekker luisteren, want het wordt in ieder geval gewoon weer een geweldige show. Dat kan je natuurlijk van mij verwachten. Laten we eerst even kijken naar wat nou deze week allemaal is gebeurd. Want er is natuurlijk weer een hoop gebeurd. En vrijdag is natuurlijk de dag waarop we de week doornemen, alsof het allemaal een slecht geschreven sitcom is. Want dat is het soms ook wel een beetje. Maar dan met echte wereldleiders, echte baby's en echte gamers die al sinds 2013 wachten op GTA 6. Nou, eerst even naar Moskou, waar de CIA-baas John Ratcliffe deze week even binnenwipte bij Rusland om ze te vertellen dat ze de NAVO niet moeten gaan testen. Want niet zegt, we willen geen escalatie zoals een onaangekondigd bezoek van de Amerikaanse spionnenbaas aan het Kremlin. Ja, dat zegt toch wel wat, zou je zeggen. Poetin die noemde de berichten spookverhalen, wat ironisch genoeg precies is wat je zegt als je wel iets van plan bent, denk ik dan. De Baltische Staten, die reageerden stoïcijns, wat in diplomatieke taal volgens mij zoiets betekent als: we zijn niet in paniek, maar we hebben wel alvast onze koffers gepakt. Voor de zekerheid. Ach ja. Gaan we dan maar naar Australië, waar een draagmoeder beviel van een tweeling. Dat is dan misschien wel leuk nieuws. Alleen, het gekke hieraan is, die tweeling is geen familie van elkaar. Hoe is dat toch mogelijk? Geen familie van elkaar. Dus een tweeling zonder gedeelde ouders. Het is een beetje alsof je een duo-ticket koopt voor een pretpark, maar bij de ingang blijkt dat je met een totaal vreemde in die achtbaan zit. Daar zou ik toch ook wel een beetje van schrikken. Tijdens het IVF-traject raakte de draagmoeder dus ook nog eens op een natuurlijke manier zwanger. Ja, en toen zijn er dus blijkbaar twee babytjes in die buik gekomen. Multitasken op Olympisch niveau zou ik het willen noemen. En dan het nieuws waar de hele wereld echt op zat te wachten deze week. Rockstar heeft eindelijk de officiële gameplaybeelden van GTA 6 gedeeld. En daar hebben mensen toch eens lang op moeten wachten. Gamers wereldwijd helemaal in extase, huilen, schreeuwen, ze vallen flauw en sommigen hebben zelfs hun sociale leven even op pauze gezet. Voor de zekerheid. Want ja, je weet natuurlijk nooit wanneer die echte release gaat komen. Dat is natuurlijk al 100 keer uitgesteld, dus ja. De beelden die tonen alles wat je verwacht, van chaos tot neon tot auto's die je niet kunt betalen en een hoofdpersonage dat waarschijnlijk meer charisma heeft dan een gemiddelde Amerikaanse presidentskandidaat. Nou ja, het internet explodeerde, wat voor het eerst sinds jaren dus niet een keertje door Elon Musk kwam. En zo sluiten we deze hilarische, hectische week toch wel af. Een CIA-baas die aan een diplomatieke buurtpreventie doet, een tweeling die juridisch gezien geen tweeling is, en gamers die eindelijk weer een reden hebben om hun stoel niet alleen als kledingrek te gebruiken. Dus dat is toch ook wel altijd wel lekker. Oh, we hebben ook nog een borrel. Dat is ook wel heerlijk trouwens. Helemaal vergeten, ik had al wat dorst. Zometeen om 5:15 nieuwe muziek. En ik ga ook de Friday Vibe voor je draaien. Dus ik zou zeggen, stuur je bericht in op Instagram @feelgoodfridaynl en join the show.

0: Sharon en Celestial hier bij Feel Good Friday.
1: Friday Vibe.
0: Ja, elke vrijdag dan gaan we op zoek naar die ene weekendplaat. Wat is nou de Friday Vibe? Ik deel natuurlijk die van mij om jouw weekend een goede kickstart te geven. Maar jij kan ook die van jou delen. En als je dat doet, dan doe je dat via Instagram, @feelgoodfridaynl. Krijg ik jouw berichtje mooi binnen. En dan kan ik misschien jouw weekendplaatje ook wel hier draaien, hier op de radio. Nou, vorige week heb ik jou mijn plaat al laten horen die ik deze week heb meegenomen. Maar vaak is het dus zo dat hoe meer je het luistert, hoe leuker je het gaat vinden. En dat is met deze plaat dus ook het geval. En het is een plaat van Nickelback. Zij trappen het weekend af met hun nieuwe single Leave Me Behind. Daarin grijpen ze terug naar het ruigere rockgeluid waar fans dus eigenlijk al jaren naar terug verlangen. Want dat hadden ze een klein beetje laten varen. Maar nu hebben ze dat weer lekker teruggehaald. Het nummer maakt deel uit van hun aankomende album Everything Under the Sun, dat op 30 oktober verschijnt. En die release die wordt omschreven als een mogelijke terugkeer dus naar dat stevige karakter van die band. En laten we nou eerlijk zijn, na een drukke week is een track die niet te veel van je vraagt precies dat wat we nodig hebben. Het is de muzikale equivalent van jas aan de kapstok hangen, biertje openen en denken, ja, lekker, het is weekend. Nou, daardoor voelt deze single als een soort van ademruimte, een soort rustmoment dat juist je weekend extra soepel laat beginnen. Dus de Friday Vibe van deze week, Nickelback, Leave Me Behind.

start van het weekend met Nickelback en Leave Me Behind, de Friday vibe van deze week. En zometeen in Feel Good Friday hebben we het over een onwijs groot verlies in de muziekwereld. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit nieuws van de week had gemist. En daar baal ik toch wel een beetje van, want hier moet je wel bij stilstaan, vind ik. En daarnaast heb ik nieuwe muziek voor je meegebracht vanuit Den Haag. En vanaf 6 uur is het Foute Friday. Dat is toch fijn. Gaan we dan kijken naar de verkeersinformatie. Het is redelijk druk op de weg. Dat komt natuurlijk ook door een beetje regen wat er hier en daar nog uit de lucht komt vallen. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 13 minuten oponthoud. Dan gaan we door naar de A2 Utrecht richting Sarthogenbos tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel 40 minuten oponthoud. Dan houd je nog wel even bezig als je daarin staat. Dan gaan we verder naar de A12 Arnhem Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 16 minuten oponthoud. Dan gaan we verder naar de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek. Daar is de vertraging nu afgenomen tot nog 5 minuutjes. Dat valt nog mee. Dan gaan we door naar de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 30 minuten oponthoud. Dan gaan we door naar de A325 Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Nog zo'n 10 minuten. En ook de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Nog 10 minuten oponthoud. Mocht je in de file staan, dan maak ik de start van jouw weekend compleet. Blijf dan vooral luisteren. Het is nu precies 5:30. Zometeen hoor je muziek van Cameron Whitcomb. En dat is toch altijd wel lekker om je weekend mee te beginnen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: We fietsen het weekend in, misschien een klein beetje onstuimig. Met zometeen Dasha

0: all of your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Hij timmert flink aan de weg. Cameron Whitcomb en Want for Nothing hier bij Feel Good Friday. Dan even iets anders. De countrywereld die huilt deze week. Want Dolly Parton, het sprankelende icoon dat generaties heeft vermaakt en geraakt, is van de week op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het nieuws bekend via een videoboodschap op Instagram. En in die boodschap vertelde haar neef dat Dolly in het licht leefde en de geschiedenis heeft geschreven met de deuren die zij opende. En dat is geen woord te veel volgens mij. Ze schreef zo'n 3000 nummers, verkocht meer dan 100 miljoen albums en scoorde maar liefst 25 nummer 1 hits. Met hits die iedereen kent: Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You en natuurlijk dat onvergetelijke duet met Kenny Rogers, Islands in the Stream. Op social media stromen de reacties binnen en de fans spreken van een verlies voor miljoenen mensen. Artiesten noemen haar een supervrouw die nooit vergat waar ze vandaan kwam. En overal klinkt dezelfde boodschap: Dolly was groter dan de muziek alleen. Ze gaf terug aan haar gemeenschap, inspireerde anderen en bleef tot het einde trouw aan haar publiek. Ze zei ooit dat ze nooit met pensioen zou gaan en liever op het podium zou neervallen dan haar microfoon weg te leggen. Working 9 to 5, ja, dat is volgens mij wel een mooie omschrijving van Dolly. En ja, er mag ook een knipoog bij, want Dolly wist als geen ander dat glitter, humor en een beetje zelfspot het leven toch net iets mooier maakt. Zelfs nu ze er niet meer is, blijft dat sprankeltje bestaan. Want ja, haar muziek, die leeft gewoon voort. In de radio, internetplaylist en elke stem die haar liedjes meezingt. Daarom eren we haar vandaag met muziek. Dit is Here I Come Again.

album Keep the Fire On, dat op 9 oktober uit gaat komen. Vandaag hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht die jou dus nieuwsgierig moet maken naar meer. Nou, deze nieuwe plaat die laat precies horen hoe persoonlijk het album gaat worden. Het nummer gaat over het zien van een vriend in een moeilijke periode vol angst en tegenslagen. En er voor diegene zijn wanneer het hardst nodig is.

de mensen om je heen. En laten we ook vooral niet vergeten, Direct is al meer dan 25 jaar een vaste waarde in de Nederlandse en Belgische muziekscene. Met uitverkochte shows in Ahoy, 3 historische concerten in de Kuip en zelfs het afsluiten van de North Stage op Pinkpop als eerste Nederlandse act ooit. Daarmee bewijst de band keer op keer waarom ze weer tot de grootste live acts van ons land behoren. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ze timmeren dus lekker aan de weg met nieuwe muziek. En ook deze plaat, dat is toch ook echt wel weer een heerlijke plaat. Een persoonlijke plaat wel, de nieuwe van Direct. Dit is My Friend.

0: Money met zijn absolute klassieker Two Tickets to Paradise. Afkomstig van zijn debuutalbum uit 1977. En die single verscheen in juni 1978 en schopte het tot de nummer 22 in de Billboard Hot 100. Een track die is uitgegroeid tot een van de vaste waardes op de classic rock zenders en misschien ook wel de meest herkenbare plaat van Eddie Money zelf. Met zijn punchy rock sound en die herkenbare rauwe stemmen wist Eddie Money een nummer neer te zetten dat dus al decennia lang meegaat. Two Tickets to Paradise, ja, die dook later zelfs ook op in series, in games en covers door artiesten als Faith No More en ook Dolly Parton. Zometeen in Feel Good Friday gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één specifieke datum in het verleden. En daarvan draai ik dan de twee meest populaire hits. En gezien Foute Friday eraan komt, na 6 uur, zijn ook deze Hit Memories geschikt voor een heel klein feestje. Nou, ik hoop in ieder geval dat jij ook wel staat te trappelen op een klein feestje. Want het weekend staat voor de deur, dus ook Foute Friday. En daarin komen weer een hele hoop kroegmeezingers voorbij en andere feestmuziek. Misschien nog wel wat muziek waarvan je misschien wel hebt gedacht van, oh, hier stond ik nog wel eens een keertje op te dansen. Maar goed, misschien is die tijd al lang ontgroeid. Hè? Dus dan een soort feest van herkenning misschien. Dat zou het zijn. Dan is het tijd voor een klein lesje topografie nog zo vlak voor het einde van de vakantie. Plaatsnaam of fabelkraam, ga ik je een nieuwe plaatsnaam leren? Of is het echt de allergrootste onzin ooit? Nou, we gaan erachter komen.
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ik heb een plaatsnaam voor je meegenomen. Is die plaatsnaam echt of nep? Ik reed dus ooit een keertje door België heen en toen zag ik dus een plaatsnaam staan. Dat was de plaatsnaam Jezuseik. En toen dacht ik, dat kan toch niet waar zijn? Nou, het was dus echt waar. Dat was een plaatsnaam. En toen dacht ik van, ja, zijn er dan nog meer van dit soort gekke namen in de wereld? Nou, het blijkt er zo te zijn van wel. Dus toen dacht ik, nou, plaatsnaam of fabelkraam, een leuk spelletje op de vrijdagmiddag. De plaatsnaam of juist fabelkraam van deze week is Bellycrap. Ja. Nog één keertje, Bellycrap. Denk er nog maar eventjes goed over na wat het dan mogen wezen. Is het echt of is het nep? Straks dan hoor je de uitslag. Intussen de Manic Street Preachers hier bij Feel Good Friday voor de Foute Friday losbarst. Motorcycle Emptiness.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Met Feel Good Foute Friday, met muziek van het Feestteam en Tino Martin. Na de Cooldown Café en Hey Baby.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
4: Argentinië.
5: Attention.
1: Feel Good Friday.
6: Feel Good.

Hey, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Love, yeah!

0: kroegmeezingers, Nederlandse volkszangers en weet ik veel wat er allemaal nog wel niet langs gaat komen in Feel Good Foute Friday. Dat wordt in ieder geval een uurtje tot aan 7 uur heerlijk doorfeesten. Met dus het feestteam Let It Be. En daarvoor hoor je de Cooldown Café en Hey Baby. En daarmee is het 6 uur geweest. Het is vrijdagavond 28 augustus 2026. De werkweek die is weer voorbij. Die kunnen we lekker achter ons laten. Beetje onstuimig wel, dat dan weer wel. Beetje code geel, dat kwam er ook nog weer overheen gisteren en vandaag. Maar het is nog steeds weekend, dus het maakt allemaal geen reet meer uit. Het weekend begint in ieder geval rustig, voor mij ook. Ik hoef niet zo heel veel te doen. Lekker met de beentjes onderuit en op de bank zitten. Ik denk dat dat wel mijn grootste plan is na deze hele drukke week. 28 augustus is ook de dag dat de eerste uitzending van tv-zender SBS 6 er was. Je weet wel, die ene zender waar nooit iemand naar kijkt. Vroeger stond het ook wel bekend als de campingzender. Ja, ik heb er zelf ook niet zoveel mee. Ik heb er ook niet zoveel naar gekeken. Dat was vroeger eigenlijk altijd of de NPO of RTL. SBS eigenlijk vrij weinig. Maar goed, misschien heb ik het helemaal verkeerd hoor. Als ik er niet vaker naar heb gekeken, kan jij misschien dat wel doen. Dat kan, dat kan. En vanochtend ook droevig nieuws vanuit Oslo, waar de oudste vorst van Europa, koning Harald, op 89-jarige leeftijd is overleden. Hij was kwakkelend met zijn gezondheid de laatste periode. En hij werd onlangs dus opgenomen in het ziekenhuis voor bloedarmoede. Hij overleed vanochtend in het Nationaal Ziekenhuis daar. Dus heel veel sterkte voor de Noren. En ja, dan komt daar dus een nieuwe koning. Die zal wel binnenkort wel ingelijfd gaan worden. Dan is het tijd voor plaatsnaam of fabelkraam. Voor de break hoorde je Belly Crap. Ja, wat zou dat nou zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, is het nou echt of is het nou nep? Is het totale onzin? Belly Crap? Ja, wat zou het zijn? Nou, ik kan je vertellen, Belly Crap is geen bestaande officiële plaatsnaam. Ik kan je geruststellen, er is echt niet iets dat Belly Crap heet. Maar ik heb het wel eventjes gevraagd aan de AI wat hij er nou van zou vinden. Van, hè, is het nou een plaatsnaam of niet? Nou, uiteindelijk kwam AI met het antwoord terug dat de term lijkt op een vertaling of een spraakverwarring. Ja, dat kan. En toen kwam hij ermee van, nou ja, een grappige vertaling van buikloop. Oftewel, als je Belly Crap letterlijk vertaalt uit het Engels, dan kom je op termen uit die met je darmen te maken hebben, om het maar even heel netjes te zeggen. Ik hoop niet dat je nu aan het eten bent, dat is misschien een beetje onsmakelijk, maar goed, niet heel fris voor op de vrijdagmiddag, maar in ieder geval heb ik je topografische kennis vandaag dus eventjes niet uitgebreid. Nee, dat niet. Volgende week nog één keertje plaatsen met fabelkraam als afsluiter, en daarna dan hebben we echt geen vakantieperikelen meer, dus dan is die topografische kennis ook even niet meer nodig. Goed. Verder met Foute Friday. Met zometeen Hit Memories. Terug in de tijd naar één datum waarop ook foute hits te vinden zijn.

0: Gino Martin, Jong en Dom en daarvoor Pascal Redeker. Kijk om je heen. En daarmee gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Elke vrijdag, zo rond 6:15, duik ik de geschiedenisboeken in. En deze week naar 8 mei 1999. Ja, en in die Hit Memories duik ik dus in de top 40 van deze datum. En ik laat dus de 2 meest populaire platen van die datum horen. Nou, we hebben nog heel veel lijsten te gaan de komende tijd, want die top 40 begon al in 1965. Dus laten we snel gaan kijken naar de nummer 2. En de nummer 2, ja, het is tijd om terug te duiken in de zomer van 1999. Een tijd waarin de Eurodance door de speakers heen knalde en de Venga Boys overal ter wereld te horen waren. Op nummer 2 in de Hit Memories van 8 mei 1999 staat een plaat die je meteen in de vakantiesferen brengt. En gebaseerd op de jaren 70 hit Barbados werd dit nummer een gigantische internationale knaller. Het schoot naar de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en zelfs in het thuisland Nederland bereikte het uiteindelijk de hoogste positie. Met een kenmerkende euro-reggae-sound en de opvallende Nederlandse uitspraak van Ibiza. Ja, Ibiza, eigenlijk zoals ik het ook zeg. Door zangeres Kim Sasaboon werd het nummer dus uiteindelijk een instant klassieker. En blijkbaar heeft een groot gedeelte van de wereld aan Ibiza dus helemaal verkeerd aangeleerd gekregen. Zet je zonnebril maar op, pak even je denkbeeldige koffer erbij en laat je gewoon eventjes op vakantie gaan met deze muzikale trip richting de zon, zee en heel veel feesten. Op nummer 2 in de Hit Memories van 8 mei 1999, de Venga Boys met We're Going to Ibiza.
1: 2.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

to Ibiza. Naar de vakantiesfeer. De vakantie die nu net bijna voorbij is. En als we het hebben over zomer, ja, dan hebben we het ook niet echt meer over. Maar goed, dat maakt niet uit. De Venga Boys die helpen ons een handje. We're going to Ibiza. Dan is het tijd om naar de nummer 1 te gaan in die Hit Memories van 8 mei 1999. We gaan dus naar die absolute nummer 1. Een plaat die dus niet alleen de jaren 90 definieerde, maar wereldwijd uitgroeide tot een tijdloze popklassieker. De Backstreet Boys stonden stevig bovenaan met een nummer dat inmiddels in meer dan 25 landen de nummer 1 positie bereikte. En zelfs werd genomineerd voor 3 Grammy Awards. I Want It That Way verscheen op 12 april 1999 als de leadsingle van hun album Millennium. Geschreven door Max Martin en Andreas Carlsen en opgenomen in Stockholm. Het werd meteen geprezen als de popballad van het jaar. Critici die noemden de onweerstaanbare melodie en de iconische harmonieën. Het nummer groeide uit tot hun meest herkenbare plaat en zelfs in de Rolling Stone 500. En het staat zelfs in die Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Time. Dat is misschien nog wel niet het minste natuurlijk. En wie herinnert zich niet die legendarische videoclip op LAX met hysterische fans en ook die witte outfits? Een video die inmiddels meer dan 1 miljard views heeft verzameld op YouTube. Dus die is de wereld wel een paar keer overgegaan. Dus ja, de nummer 1. Pure nostalgie voor boyband glorie op zijn best. De nummer 1 van de Hit Memories van 8 mei 1999. De Backstreet Boys. En I Want It That Way. 1. Hey.

Volgende week weer een nieuwe lijst in de Hit Memories. En dan gaan we weer kijken naar welke datum we dan gaan. Zometeen in Foute Friday gaan we de grindbak in. En dan bedoel ik niet die grindbak op het circuit, maar eentje waar je een ouderwets spelletje op speelt. En we hebben het over een man die al 4 keer in de Nor heeft gezeten. En ook al 4 keer de Nor heeft uitgespeeld. Maar daar duidelijk nog lang niet klaar mee is. Straks vertel ik je meer. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Het is al een redelijk stukje minder druk. Er staan nog een paar kleine vertragingen. Beginnen we op de A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, een kwartier. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, nog zo'n 10 minuten oponthoud. En dan de laatste, de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, nog zo'n 5 minuutjes vertraging. En daarmee waren alle vertragingen er doorheen. Kan je op een hoop plekken in ieder geval lekker doorrijden. Dat is het meest belangrijk. Het is nu 1 minuut over 6:30. Zometeen hoor je muziek van Randy.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Randy Watsels als een komeet hier bij Feel Good Foute Friday. Daarmee kan je in ieder geval een beetje loskomen, denk ik. Heb je zelf trouwens wel eens bedacht dat je ergens heel goed in bent en dat het dan toch het tegenovergestelde blijkt te zijn? Ja, dat is toch altijd wel iets vreemds. Ik ben gisteren maar weer eens erachter gekomen tijdens een simpel potje Show de Boel dat ik daar dus niet zo goed in blijkt te zijn. Dus het is uiteindelijk niet zo simpel als het lijkt. Gisteren heb ik mezelf officieel uitgeroepen tot de slechtste Show de Boel speler van West-Europa. En dat is dan nog mild uitgedrukt. Volgende moed ging ik op die baan staan alsof ik een natuurtalent was dat slechts even moest ontwaken. Nou, dat talent bleek in een diepe winterslaap te liggen, zonder wekker. Dus ik stond daar te gooien. Nou ja, ik stond eerder gewoon een beetje te harken. Het begon al met mijn eerste worp. Ik zette mijn meest sportieve houding op. Knikkende knietjes, beetje licht gebogen ook, blik gefocust. En ik gooi die bal. De bal die maakte wel precies één waardige rol. En toen kwam hij al gelijk tot stilstand. En dat was niet omdat ik slecht gooide. Al hielp dat zeker wel een beetje, maar goed. Maar ook omdat er op de baan nog eens een laag grind lag waar een gemiddelde SUV nog niet eens doorheen kon komen. Het leek alsof de baan was aangelegd door iemand die dacht, weet je wat dit spel nodig heeft? Een beetje frictie. Nou, en die frictie was wel te merken, kan ik je vertellen. Mijn ballen rolden geen meter vooruit. Ze rolden niet. Ze dachten niet eens aan rollen. Ze landden en ze gaven eigenlijk gelijk op. Ondertussen rolden de ballen van de tegenstander wel alsof ze waren gezegend door de goden van de aerodynamica. Want ja, die gingen wel soepel. Bijna zelfs sensueel over dat grind heen, alsof ze op een privésnelweg reden. En ik stond erbij als een soort decorstuk dat af en toe een nutteloze metalen kogel in de richting van het doel wierp. Maar ja, eerlijk is eerlijk. We hebben gelachen, hard gelachen om mijn mislukte worpen, op het grind dat zich gedroeg als een anti-glijmiddel. Om de tegenstander die deed alsof hij een wereldkampioen was en die gewoon geluk had dat zijn ballen wel wilden bewegen. Nou ja, en om mij vooral, nou, omdat ik na elke worp natuurlijk zei van, nou weet je, dit was gewoon eigenlijk een hele tactische keuze. Ach ja, aan het einde van de middag wist ik één ding zeker, Jeu de Boel was niks voor mij. Ik heb geen talent, ik heb geen techniek, ik heb geen bal die met me wil samenwerken. Maar ja, dat is heel erg grappig. En misschien is dat uiteindelijk wel het enige onderdeel in het spel waar ik wel goed in ben. En dat is lachen. En dat is natuurlijk ook supergezellig. Hè? Dat is natuurlijk ook het hele doel van het spelletje. Waar ik ook goed in ben, is jouw foute muziek voorschotelen. Nog tot 7 uur vanavond. Want dan ga je echt even goed dat weekend in met die treurbuien die buiten aan de gang zijn. Hopelijk vind je dit een lekker nummertje. Misschien is het een beetje irritant, maar het is ook wel gewoon heel erg fout. Dus bereid je maar even voor de Gizeros Band. El Sonodito.

geen kroeg meezinger is, weet ik het ook niet meer. De stad en René Vroger, Billy Dans hier bij Feel Good Foute Friday. En ja, daarvoor was niet echt een kroeg meezinger van de Gieses Ros Band. Maar die was wel vooral echt heel erg irritant. Dus ja, dan past het ook wel bij Foute Friday natuurlijk. Heb je zelf wel eens iets vier keer uitgespeeld? Bijvoorbeeld een videogame of een of ander spelletje dat je altijd wint? Nou, mooi, want dan ben je waarschijnlijk net zo fanatiek als deze man. Het is een bijzonder verhaal uit Spanje waar de politie een man heeft opgepakt die inmiddels zo vaak uit de gevangenis is ontsnapt dat hij bijna recht heeft op een frequent flyer kaart voor de penitentiaire instelling. Het gaat om een 42-jarige Albanese, Thomas Tauland, een man die gevangenissen behandelt alsof ze een sportschoolabonnement zijn. Je begint vol goede moed, maar binnen een week ben je ook gelijk weer weg. Volgens de media wist hij dus vier keer te ontsnappen uit gevangenissen in Italië en ook België. Ja, en dan hoor ik je denken, hoe ontsnap je dan? Nou ja, je ziet het meestal wel voorbij komen in films. Ik zou even uitleggen hoe die man het deed. Tauland is in ieder geval een man van variatie, laten we dat vooropstellen. In 2009 liep hij gewoon weg uit de gevangenis in Terni. In 2013 deed hij het nog eens dunnetjes over. Later in België bouwde hij met medegevangenen een menselijke piramide om de muur over te klimmen. Heel eerlijk, ik krijg mijn vrienden niet eens zo ver om een verhuisdoos op te tillen, laat staan om mij ergens overheen te tillen. Maar goed, het huzarenstukje moet nog komen, want daar ontsnap ik van. Vorig jaar, dat deed hij toen hij uit een zwaar bewaakte gevangenis in Milaan ontsnapte. Door de tralies door te zagen en dan met aan elkaar geknoopte lakens naar beneden te klimmen. Dit is toch volgens mij wel het echte ideale filmscenario, volgens mij. Maar dat heeft die man dus gedaan. En waar werd hij uiteindelijk helemaal opgepakt? Ja, dat was dus in Tarragona in Spanje, waar hij dan waarschijnlijk gewoon woonde. Binnenkort wordt hij uitgeleverd aan Italië en dan gaat de grote vraag rond. Gaan ze hem dit keer dan wel binnenhouden? Ja, dat is een goede vraag. Of hij krijgt bij aankomst gewoon meteen een rondleiding langs alle nooduitgangen, want ja, hij weet ze toch binnen noodtime te vinden, toch? Dus terwijl Tauland zich opmaakt voor zijn vijfde ronde in de Italiaanse gevangeniscompetitie, sluiten wij af met een geruststellende gedachte. Sommige mensen hebben gewoon talent, andere mensen hebben doorzettingsvermogen. En Thomas Tauland heeft beide, maar dan op precies de verkeerde manier. Ooh, ha!

Dissel en een bom hier bij Feel Good Foute Friday. En daarvoor hoorde je Toybox en Best Friend. En daarmee zit het erop, deze Feel Good Friday, inclusief de Foute Friday tussen 6 en 7. Want ja, het is de laatste vrijdag van de maand. Volgende week zitten we alweer in september. En dan is de zomer toch ook wel aardig voorbij. Alhoewel het nu ook wel aardig voorbij is natuurlijk. Dus eventjes geen feestknallers, kroegmeezingers en alles wat er tussenin zit meer. Maar gewoon weer een normale Feel Good Friday volgende week. Zoals je normaal ook van me gewend bent natuurlijk. En mocht je nou Feel Good Friday missen en al het feestgedruis ook missen, dan kan je natuurlijk ook altijd even naar Spotify gaan. Dan zoek je op Leslie Gersen. Kom je op mijn account terecht, mijn profiel terecht. En dan zie je alle hitlijsten staan van Feel Good Friday. Zoals Feel Good Foute Friday feestlijst. Mocht je een keer een feestje hebben of gewoon gezellig een keertje in het weekend denken van hé, ik heb wat feestmuziek nodig of wat meezingmuziek nodig, knal dan die playlist even aan. Dan krijg je het beste van Feel Good Foute Friday. En anders heb ik natuurlijk ook nog Feel Good 21st Century Hits. Voor gewoon het beste van Feel Good Friday de 21ste eeuw. Dus dan hoef je nooit tekort te komen, heb je altijd de muziek bij de hand. En anders dan kun je ook altijd nog Instagram volgen, @feelgoodfridaynl. En dan mis je natuurlijk echt helemaal niks. Dat is het belangrijkste. Weekend staat nu voor de deur. Ik ga in ieder geval eventjes met voetjes omhoog niet zo heel veel doen. Zondag nog een familiedag, eventjes een gezelligheid op de zondagmiddag. Maar meer dan dat is er ook niet voor mij. Dus daar ben ik stiekem ook wel een beetje blij mee. Lekker uitrusten. In ieder geval wens ik je een heel fijn weekend. Volgende week ben ik er weer om 5 uur met Feel Good Friday. En dan wens ik je zometeen heel veel plezier met Het is Weekend. Dus dan rest mij ook nog maar één ding te zeggen. En dat is een fijn weekend.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

weer zo'n bewijs dat de tijd voorbij vliegt. Want in 2022 hadden ze groot succes met deze plaat. Purple Disco Machine in samenwerking met Sophie en The Giants. Het nummer luisterde naar de titel In The Dark. En daarvoor, ja, daarvan wisten we dat het een wat oudere plaat was. Eye of the Tiger van Survivor uit 1982. En leuk dat je weer luistert naar de kerstverse nieuwe uitzending van Het Is Weekend op A1 Radio. Het was bij mij al een paar dagen bekend dat Maarten verhinderd was voor vanavond. En nou zat ik zelf ook een beetje in tijdsnood. Dus ik dacht, weet je wat we doen? We loggen gewoon thuis weer een keertje in. Breken in de studio in Nijkerk vanuit Zwartebroek. En we gaan een iets aangepaste en kortere editie van Het Is Weekend aan jou voorschotelen. Het voordeel daarbij is wel dat je je niet hoeft af te vragen wanneer gaat dat weekend nou geopend worden. Want daar ben ik gewoon voor. En dat doen we ook graag weer vanavond. Wat we ook nog gaan doen, het komende uur in ieder geval. Dat is namelijk de tijd dat ik bij jou ben. We gaan kijken naar een opmerkelijk nieuws. Opmerkelijke actualiteit, opmerkelijke gebeurtenis van de afgelopen paar dagen in Nijkerk. Natuurlijk gaan we eens even kijken wat er de komende periode te doen is in onze regio. En als ik er nog aan toekom in het komende uur, ga ik ook nog wat vertellen over het amateurvoetbal. Want de competities zijn alweer begonnen. In onze eigen regio, en dan hebben we het over de gemeentes Barneveld en Nijkerk, zijn er twee teams alweer volle bak aan het competitievoetballen. En de rest zijn nog een paar weekjes gewoon lekker aan het oefenen. Maar goed, dat geheel terzijde, dat ga je later allemaal van mij horen. Maar eerst maar eens even hetgene waar dit programma voor verzonnen is. En dat is het openen van het weekend. En vanuit huis dit programma maken, dat brengt toch wel een paar beperkingen met zich mee. Zo heb ik geen drummer beschikbaar. Dus ja, ik kan geen pauken instarten om het moment van spanning wat op te bouwen. Maar goed, ik kan wel gewoon aftellen. Je kent het hele riedeltje. We gaan gewoon aftellen en dan openen we samen het weekend. En daar heb ik ook een leuke plaat bij. Dus 5, 4, 3, 2, 1. Het is weekend!

daar was er paniek in de discotheek. In ieder geval genoeg paniek om de bandnaam erna te vernoemen. Want het is Panic, uitroepteken, at the disco. In 2018 hadden ze een radiosucces met High Hopes. En die laten we dus graag ook nog eens een keer voorbij komen. Tijdens Het is Weekend op A1. En daarvoor, over weekend gesproken, daarvoor openden we het weekend. En dat deden we in samenwerking met Van Halen. Internationaal succesvol, maar toch een klein Nederlands tintje. In 1987 kwamen ze op de proppen met Why Can't This Be Love? En ook zo anno 2026 hoor je die nog wel eens voorbij komen. Ja, ook typisch anno 2026 is natuurlijk nieuws en actualiteit. Eerder deze week is er in de nabijheid van het treinstation in Nijkerk een regenboogpad aangelegd. Dat is een voetpad in de bekende vrolijke kleuren. En die is vernield, binnen een dag zelfs al wel. Ja, het is beklad met een zwarte en plakkerige substantie. Een omwonende die aangesproken is, die denkt dat het om teer gaat. Een gemeentemedewerker ter plaatse vermoedt dat het carbolineum is. Dat is een zwarte vloeistof die vroeger werd gebruikt om bijvoorbeeld hout buiten te kunnen gaan beschermen. Dit kleurrijke pad, dit is inmiddels afgezet met hekken en ook politietape. Een gemeentemedewerker die heeft zand over het pad gestrooid om de schade aan de weg en het omliggende gras te kunnen gaan beperken. Want blijkbaar loopt de bekladding ook nog een beetje uit richting het gras. Verschillende buurtbewoners die zijn er komen kijken. Hoewel hun meningen over de vernieling verschillend zijn, zijn meerdere aanwezigen het over één ding wel roerend eens. Dit was namelijk te verwachten. Ja, met het regenboogpad wil de gemeente Nijkerk laten zien dat iedereen welkom is en ook zichzelf moet kunnen zijn. Dit initiatief volgde op een motie die de gemeenteraad in 2025 aannam. De gemeente en de politie laten weten dat ze later met een reactie zullen gaan komen. En die is er inmiddels ook wel voor een deel al geweest. Want de gemeente Nijkerk die gaat nog proberen te achterhalen wie deze schade heeft veroorzaakt. En het is dan de bedoeling, als die dader wordt gevonden, dat hij kan rekenen op een boetebedrag van rond de 3000 euro. Dat zijn namelijk de schoonmaakkosten om dit pad er weer een beetje fatsoenlijk bij te laten.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

Wat een bak muzikale energie op jouw vrijdagavond. Blackpink met Jump bij Het is Weekend op A1. En we gaan even kijken naar wat er de komende periode te doen is in onze eigen regio. En we beginnen in de gemeente Barneveld. En in de gemeente Barneveld vind je ook Voorthuizen. En daar is morgen een rommelmarkt. Dat wordt gehouden op het terrein van de hervormde kerk. Daar kun je terecht van 9 uur 's ochtends tot een uurtje of 2:30 in de middag. Zoals de organisatie het zelf weet te vermelden. Een leuke rommelmarkt op het terrein van de hervormde kerk dus. En die hervormde kerk, mocht je niet zo heel erg bekend zijn in Voorthuizen, vind je aan de Kerkstraat nummer 35. Dus, mocht je naar Voorthuizen gaan, zoek een kerktoren, een van de twee. En dan zit je warm. Goed, ook in Barneveld Centrum is het gezellig. De komende paar dagen, maar in het bijzonder ook morgen en vanavond nog een klein beetje. Want het is die end of summer sale. De laatste zomerse items, die moeten de winkels gaan verlaten. En daardoor zijn er allerlei aanbiedingen. Dat begint dus vanavond al. Morgen zul je verdeeld over het centrum ook diverse kraampjes vinden. Dus dan wordt er alles aangeboden alsof het een markt is. En over markt gesproken. Er is morgen op het Raadhuisplein, dat is het plein voor het gemeentehuis, wordt er een platen- en cd-markt georganiseerd. Allerlei deelnemers en verkopers uit het hele land bieden een divers aanbod aan. Allerlei diverse muziekstijlen. Of je nu een gepassioneerde verzamelaar bent die op zoek is naar dat ene ontbrekende album om de collectie te voltooien. Of misschien ben je wel gewoon op zoek naar nieuwe muzikale ontdekkingen om je muzikale hart te veroveren. Deze platen- en cd-markten belooft dan in dat geval een waar paradijs te zijn voor muziekliefhebbers van allerlei soorten en maten en smaken. Dus ga op jacht naar fysieke dragers, mocht je daar trek in hebben. Op het Raadhuisplein in Barneveld. En die platen- en cd-beurs, die begint om 11 uur 's ochtends. En die duurt dan tot de...

Scouting for Girls klinkt zo op het oor als een prima weekendactiviteit. Maar goed, misschien heb je daar helemaal geen tijd voor. Want je kunt eventueel, mocht je daar zin in hebben, morgenmiddag de Grote Kerk in Nijkerk gaan bezichtigen en bezoeken. Dat kan vanaf 2 uur 's middags en die kerk is geopend tot 4 uur 's middags. Dus je hebt 2 uur de tijd om daar eens even rond te gaan neuzen. Wat vind je daar? Nou, bijvoorbeeld een preekstoel met houtgesneden tabaksbladeren, fotolijsten met dominees uit recente en lang vervlogen tijden, oude grafzerken en hele dikke statenbijbels. Dat zijn dus zomaar wat zaken die je kunt ontdekken in het hart van Nijkerk, in de Grote Kerk. Die is de hele zomerperiode geopend geweest. En nog 2 zaterdagen zal die geopend zijn. Dat is namelijk morgen en volgende week zaterdag 5 september. Tijdens deze zomerse open kerkmeerdagen. Dus mocht je daar willen gaan buurten, dan kan dat in ieder geval morgenmiddag nog van 2 uur 's middags tot 1 uurtje of 4. Dan is er ook nog een open huis bij het creativiteitscentrum genaamd De Brink. Die vind je niet aan De Brink, maar die vind je aan de Havenstraat, huis nummer 7C. Ook in Nijkerk, aan de haven dus, logischerwijs. Nou, dat open huis, wat kun je daar allemaal doen? Je kunt daar gaan kijken naar het aanbod voor het komende seizoen, het seizoen 2026-2027... Er zijn allerlei docenten voor allerlei cursussen en activiteiten aanwezig. En die kunnen allerlei vragen beantwoorden over de cursussen die daar gehouden worden. En mocht je iets vinden waarvan je denkt van nou, dat vind ik leuk, dan kun je je ook al inschrijven voor die cursus. Dus morgen ben je van harte welkom van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags bij het creativiteitscentrum De Brink, te vinden aan de Havenstraat 7C in Nijkerk. Dan iets wat komende week te doen is. Dus niet dit weekend, maar aanstaande dinsdag 1 september 2026. Dan is er bij Streams locatie Brink 42 een Coffee Connect moment. Dat begint om 10 uur 's ochtends en duurt tot 12 uur 's ochtends. Dat wordt georganiseerd door Sigma. En zij doen dat natuurlijk samen met de organisatie van Streams. Dat is een speciale ochtend. In een ontspannen en informele sfeer worden daar mensen samengebracht rond een kop koffie of een kop thee. Even uit de drukte van alle dag met aandacht voor elkaar. Of de bezoekers nou nieuw zijn in de omgeving van Nijkerk, of misschien dat bezoekers wel behoefte hebben om het netwerk uit te breiden of zin hebben in een goed gesprek, bij Coffee Connect ben je in dat geval van harte welkom. De organisatie die probeert hun uiterste best te doen om te zorgen voor een fijne setting en soms een verrassende vraag of thema om een goed gesprek toch lekker op gang te gaan helpen.

op A1 Radio en we gaan nog even gauw kijken naar de voetbalcompetitie van morgen. Want de bal rolt inmiddels weer. In ieder geval in twee klasses uit onze eigen regio die we volgen. De derde divisie A en de vierde divisie A. In de derde divisie A beginnen er een aantal wedstrijden om 14:30 middags. Dan hebben we het over ACV tegen DVS 33 uit Ermelo. ADO 20 speelt tegen VV Staphorst. Voetbalvereniging Dovo ontvangt voetbalvereniging Scherpenzeel. Ook een wedstrijd Excelsior 31 tegen SVZW. SC Genemuiden speelt tegen VV Eemdijk. En de laatste wedstrijd in de derde divisie A, die tenminste om 14:30 middags begint, is de wedstrijd van de Harkemaas Boys tegen USV Hercules. Dan zijn er twee wedstrijden die om 15:00 beginnen. Dan hebben we het over SVTEC. Zij spelen thuis en ontvangen in Tiel Sportlust 46. En de Spartanen, voetbalvereniging Sparta Nijkerk, speelt ook thuis en zij ontvangen HVV Hollandia. Dan blijven er nog twee teams in die pool over en die spelen zondag hun wedstrijd. Om 14:00 wordt er afgetrapt de wedstrijd VV Hogeveen tegen Purmerstein. Dan in de vierde divisie A een aantal wedstrijden die daar ook om 14:30 beginnen. SV ARC speelt thuis tegen de Kolping Boys. Ook een wedstrijd SV Hoofddorp tegen DVVA. Huizen speelt thuis en zij ontvangen de Amsterdammers van WVHEDW. De Amsterdamse voetbalclub Jos Watergraafsmeer speelt thuis en ontvangt Victoria. En de laatste wedstrijd die om 14:30 begint is voetbalvereniging SJC tegen FC Aalsmeer. Dan SDV Barneveld. Zij spelen thuis en zij ontvangen de, nou ja, mag wel buren zeggen, van voetbalvereniging Hoogland. Die wedstrijd die begint om 15:00 middags. Een kwartiertje later AFC 34 tegen TKVV DEM. Hele afkortingen. En nog één wedstrijd die zondag gespeeld gaat worden. Om 14:00 middags is daar de aftrap tussen FC Uitgeest en SVHBC. Onder voorbehoud is daar morgen een live verslag van. Van misschien wel een aantal voetbalwedstrijden bij de collega's van Sportmatinee. En die zoeken ook versterking. Dus mocht je nou vrijwilliger willen worden bij A1 Radio, A1 Media Groep, om bijvoorbeeld te helpen bij het programma Sportmatinee, meld je dan aan als vrijwilliger. En dat kan via het mailadres talent@a1mediagroep.nl. Dit was Het is Weekend van deze week. Graag tot de volgende.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Nooren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Yeah. Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio. Club 1.

zonnige klank op de vrijdagavond. Je hoorde Ujul en Solto, Jamaican, Bam Bam. Als opener van Club Engelse Zacht, hier op A1 Radio. Goedenavond en welkom, mijn naam is Jerry van Voort. De laatste Club Engelse Zacht voor mijn vakantie. Komende week wordt het overgenomen. Straks hoor je door wie. Ja, dat gaat weer een gezellige boel worden. Dat is één ding wat zeker is. Goede muziek en de nodige informatie hoor je hier. Met nu José Feliciano, Ponte Alcantar, bij Club 1068.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Rick Iglesias en Nicole Scherzinger, Heartbeat hoorde je hier op A1. En daarvoor Jacques Demus en Pliers, Tease Me. En nog José Feliciano Ponte Alcantar. We hebben nog leuk nieuws, want de botterdagen zijn er ook dit jaar weer in Elburg. En wel van 10 tot en met 12 september met historische botters, ambachten en een kunstmarkt op 12 september. En aan het eind van het jaar de concerten in de Grote Kerk, ook dat zit eraan te komen. Duurt ook nog even een tijdje, maar goed, eerst dus die botterdagen van 10 tot en met 12 september. Meer informatie hoor je hier op A1 Radio. Wij zijn de stem van de regio op 93.5 en 106.8 FM. Je vindt ons ook op de kabel, DAB+ en online. Hier is OND, Made of Orleans.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

Dat onze zwemmer weer, Teddy Swims, I Know It All, hier op A1 voor Bob Sinclair. En ook nog OMD en Made of Orleans. Zometeen de updates van het nieuws en weer. Daarna ben ik weer heel snel bij terug. Nu rustpuntje van Rita Coolidge. Oh.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

middags. En let op, de avond ervoor is daar hartstikke leuk om te zien. En ook is daar een shantycore. En nu is natuurlijk de grote hamvraag, waar zijn die sleepbootdagen? Nou, heel simpel, in de haven van Nijkerk. Nou, die weet iedereen wel te vinden, denk ik. Amber hoor je nu, daarvoor gaan we terug naar de jaren 90. Met This Is Your Night op AE.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Maliva en Jonas Blue, Edge of Desire. Daarvoor Justin de Wild, Cheerio. En ook hier op A1 Amber hoorde je en This Is Your Night. Hey, heb je het al gehoord? Vorige week schokkend nieuws hier in de streek. Want de Floralia Bloemenprins legt zijn functie neer vanwege zijn geloofsovertuiging. Betekent dus dat de prinses helemaal alleen ervoor staat voor de Floralia in Voorthuizen. Ja, is natuurlijk niet zo prettig. Is natuurlijk als een bom ingeslagen bij de organisatie. Hij was namelijk uitgeroepen, die Thomas van Staveren, tot prins. Prins Floris. Maar de prins heeft dus zijn functie neergelegd. Meer details hierover vind je op de website van ons, a1mediagroep.nl. Nou, mooie prinsessen waren er ook in de jaren, nou, laat ik zeggen, rondom eind jaren 90, die nog wel een paar leuke hits hebben gescoord. We hebben het over Close to You. Ze kwam uit Brabant, Hold Me Now.

Zo, even lekker meezingen met de muziek uit Volendam. Monique Smit, hoorde je en Wild. En daarvoor Sabrina Carpenter, Espresso en ook nog Close to You en Hold Me Now. Ik zei het al, ik ga weer bijna op vakantie. Betekent dat deze show weer overgenomen gaat worden. Tijdelijk althans, door Lex Deurlacher, Arjan van der Bunt. En volgens mij doet Nico ook mee deze keer. Ik wens ze heel veel succes en heel veel plezier. Hier is Frankie Goes to Hollywood. Laatst hebben ze nog optredens gegeven in de UK. Rage Hearts.

0: campagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
0: Club 1068. Jerry, Jerry, Jerry. Op A1 Radio.

Leuke, vrolijke deuntjes uit de jaren 90. Heerlijk om het tweede uur Club 1 of de Zag mee te beginnen. Je hoorde The Army of Lovers en I Give My Life. Ze waren ook degene die trouwens achter het succes van het nummer Crucified zaten. Welkom terug bij Club 1 of de Zag. Mijn naam is Jerry van Voort, hier voor A1 Radio. Onderdeel van A1mediagroep.nl. We brengen radio, televisie, internet, nou eigenlijk van alles en nog wat, multimediaal. Straks nog informatie over gratis rijbewijzen. Wat moet je daarvoor doen? Daarover zometeen meer. Nu eerst een terugblik naar de jaren 80. En dat doen we met deze uit de film Mad Max. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

van legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag.

Ja, lekker rondé, Nederlands productie, Love My Life. Daarvoor ook nog Kylie Minogue, Into the Blue. En ook hier op A1 Radio, Tina Turner. En We Don't Need Another Hero. We hebben nog leuk nieuws voor de jongeren. Want in Barneveld ben je daar net geslaagd voor je rijbewijs. Dan is het natuurlijk mooi meegenomen als je €53,65 kan uitsparen. Want jongeren onder de 25 jaar hoeven in Barneveld niet te betalen voor de aanvraag van hun eerste autorijbewijs als zij de cursus Frisse Blik gaan volgen. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk, want in de regio, in de streek, gebeuren best wel relatief veel ongelukken. De regeling is dus bedoeld voor de jongeren die autorijlessen gaan volgen. Na de cursus krijgen ze een certificaat dat 1 jaar geldig is. Wie binnen dat jaar slaagt, levert het certificaat in bij de aanvraag van het rijbewijs. En de gemeente rekent dan geen aanvraagkosten. Meer details hierover vind je op de website a1mediagroep.nl.

zomerversie van Titanic, My Heart Will Go On. Labak hoorde je en Alex Caché. En daarvoor nog Sarah Larsson en The Midnight Sun. Nou, die kun je natuurlijk zien als je in Scandinavië bent tijdens de zomerperiode. Er tegenover staat natuurlijk dat de winter compleet donker is. Dag en nacht donker tijdens een bepaalde periode. Oké, we gaan dan weer toe richting het nieuws van 10:30. Zometeen de update van het nieuws en weer van 10:30. En voor die tijd hebben we nog een leuk oudje. Iedereen kent hem eigenlijk wel, zo'n echt klassieker. Spank 69. Je hoort het Brooklyn Express hier op A1 Radio. Welkom bij Club 1 als ze zacht. En geniet van je weekend.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. Het weer: in het noordwesten nog kans op buien. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

uit Nederland. Flemming en Mart Hoogkamer hoorde je met 100%. Straks heb ik voor je klaar nog een lekker Spaanstalig plaatje. Lorca, Ritmo della Noche. Ook nog Prince komt eraan, zijn machine Easton en You Got The Look. En dit is ook fijn. Uit de jaren 80, Arthur Baker en Al Green. The Message is Love op A1 Radio. 93.5 en 106.8 FM. Ook online, www.a1mediagroep.nl. Op de kabel en via DAB+.

Sheena Easton, You Got The Look. En daarvoor nog Lorca, Ritmo, Della Notch. En ook nog Arthur Bacon, El Green. En The Message is Love. Ik zei het al eerder, dit programma gaat eventjes op vakantie. Althans, ik ga op vakantie. Ik ga lekker naar Spanje, naar Malaga. En in die periode gaan Lex Deurlacher en niemand minder dan Arjan van der Bunt en Nico, die gaan dit programma even overnemen. Daar gaan we iets heel leuks van maken. En dat wordt ongetwijfeld weer één dolle beestenboel op de radio. Ik heb nog wat nieuws voor je hier uit de streek. Want Harderwijk en Ermelo staat in de top 10 van onveiligste fietsgemeenten in Gelderland. Er zijn steeds meer en meer ongelukken met fatbikes. En Harderwijk staat zelfs binnen de top 3 van meest gevaarlijke fietsgemeenten. Meer details hierover kan je nalezen op onze website www.a1mediagroep.nl. Dat is a1mediagroep.nl. En dit is Dance Nation Sunshine.

0: Bentveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
3: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de

0: historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: From DJ Tone.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en

0: mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogsaat die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt